0: Ich hab Alter, mein Fisch lädt auf von Wirt-E-Felsenster.
1: Dus naar Frankfurt, we hebben weer aan 3000 en de lucht op sneeuw. Dus naar Frankfurt, we gaan extra naar de route. Ik heb het aangezien jullie nu. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank

0: Outside the district, just toss the front booth.
1: Ik
0: heb een vraag op kan kennen, hoe zal het er goed? Pas van de botte, dus een kleine leven. Ik ga dus aan van doen, een onda carte, een hele, met vrij aan de hauteur, 6500. On a eu un différent nombre qui mentionnait 30 Canadiens et la rue Locke, qui est un peu plus à l'ouest, 6500 francs canadiens.
1: Donc, 272 étapes.

Aan de wel voor het is een bod te controleren voor de situatie.

Frank Sassler van Frank, Oosterhout Rijsbel is dat zo'n keer door het zo. Frank Sassler van Frank, dat is het wat je maar doet, dat daar is het, dat je die doet, dat je er geen hebt. Frank Sassler van Frank, je pinsik.